again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de King Cap en maak kans op tickets. King Distortion, jouw poort naar Helderado.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: King Distortion.

0: Distortion. Aan steek liqueur, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: nl/business.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: King Distortion.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Sportlife.
17: Met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Dit is Kink Distortion.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Keihard in de ochtend. Distortion.
15: Kink.
21: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
22: Ik heb het niet gegoogeld. Ik heb het niet gevraagd aan ChatGPT of iets ander AI-achtig iets. Maar ik ben wel naar iets heel nieuwsgierig. Ja.
23: Goedemorgen.
22: Goedemorgen met mijn vrienden. En misschien kunnen jullie mijn vraag oplossen. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik kwam vanochtend in mijn studio en er zaten 4 of 5, twijfel ik nu even aan, langpootmuggen. Dat zijn van die grote muggen. Van die vleugels, die vliegen. Ze zijn heel onrustig, doen verder niks, geloof ik. Maar je wordt er een beetje nerveus van als ze de hele tijd om je heen lopen te fladderen. Maar daar zitten er heel veel van. En gisteravond in mijn huiskamer ook zaten er ook een stuk of 3. En mijn vraag is, hebben jullie daar ook zo'n last van? En waar komen die dingen ineens vandaan? Is het omdat het wat kouder wordt, dat ze met z'n allen en masse naar binnen willen? En wat is het nut van die beesten? Ik heb ook geen idee. Kijk, van sommige beesten denk ik ook, die hebben geen nut. Zoek ik het op, denk ik, ach, ja, dat snap ik wel. Maar van deze langpootmuggen heb ik dus geen idee wat het nut is. Het enige wat ik van ze zie is dat ze heel nerveus om je heen fladderen. En soms ook, dat had ik gisteren ook, zat er eentje gewoon de hele dag boven, rechts in mijn keuken, bovenin tegen het plafond aan. En die heeft daar gewoon de hele dag gezeten. Waarom? Wat doe je? Ga wat leuks doen met je leven, denk ik dan. Nou, weet je wat? Iets leuks met je leven. Dat is misschien vanavond ook in Doornroosje een goed idee om daarheen te gaan. Want daar hebben ze een fantastische package staan namelijk. Op het gebied van technical death metal. 3 fantastische bands hebben ze daar uitgenodigd. Namelijk Helices, het Franse Gorod, die ik al vaak heb gedraaid in Keihard in de Ochtend. Wat een band is dat. En het Amerikaanse Allegion. En Allegion mag vandaag keihard in de ochtend van donderdag, wat is het, 17 september, mogen ze openen met 1.618. Goedemorgen.
24: Keihard in de ochtend met Mike Arns, King Distortion.

kwam er laatst achter dat we best weinig Gary Moore draaien op King Distortion. En dus held ik voor vandaag Over the Hills and Far Away van Gary Moore. Maar eens uit de kast getrokken en je hoorde hem op King Distortion. Daarvoor dus Allegiant vanavond in Doorn Roosje te zien. Samen met Gorod onder andere. En je hoorde 1.618. Tijd voor nieuwe muziek op King Distortion. En van een band die het moeilijk heeft gehad. Ze hebben een enorme creatieve blokkade gehad. Zijn er uitgekomen, gelukkig maar. En volgens gitaristen Money en Bernie heeft het vooral het gezamenlijke werken met hun ervoor gezorgd dat ze weer uit die creatieve blokkade zijn gekomen. Het album Godslave, want ik heb het over de band Godslave, kwam afgelopen vrijdag 11 september uit. En zelf noemen ze het een manifesto and endurance of will and the result of hard work. Zo staat het groots op de LP aan de achterkant. En dan zeggen ze ook nog dat het nummer wat ik zo ga draaien een soort manifest is van het hele album. Eindelijk zijn ze er bovenop. En dat was ook de reden waarom ze het album alleen maar Godslave hebben genoemd. Dat is very, een bold, state wat ze dan hebben afgegeven. Het album heet dus gewoon alleen maar Godslave. Het is een geweldige plaat geworden. En de opener van dat album is dus het manifest volgens de gitaristen van het hele album. En je hoort hem nu op King Distortion. Die track heet Reset, Rebuild, Reclaim. Dit is Godslave in Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Keihard in de ochtend, King Distortion. Goedemorgen. Met Unleash the Archers en Ghosts in the Mist. En straks op King Distortion nog in Keihard in de ochtend heb ik President voor je. De grote dikke ikketip van deze week van Diggith. En zometeen direct naar de headlines. In Flames, Move Through Me.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst, maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
13: Kink

Lekker terug naar de 90s. Ministry, Jesus Built Me a Hot Rod. En zometeen heb ik een track voor je die eigenlijk een albumtitel had moeten zijn. Want Lux Eterna van Metallica had eigenlijk die plaat moeten heten. Vond James Hetfield. Rest van de band die koos voor 72 Seasons. Maar de reden dat alles zo geel is, dat komt van de titel Lux Eterna. Wat namelijk betekent het eeuwige licht. Zometeen Metallica op King Distortion. Eerst de laatste single van...

Mijn grote dikke ikke-tip van deze week. Diggith en Eternal Child. En je hoort in alles, vind ik, dat de band enorm is gegroeid. Nog meer is gegroeid. Ze hebben ontzettend veel getoerd. Onder andere met Machine Head, Soulfly, Mammoth en Black Label Society. En de band is echt veel hechter geworden, heb ik het gevoel. En dat hoor ik terug in het nummer Eternal Child. Nieuwe album van Diggith, vijfde album alweer van de band, komt op 6 november aanstaande uit en gaat In Trinity heten. Straks na 8 uur ga ik bellen met mijn grote vriend Metal Wim. En hij gaat het hebben over de koning. Maar welke koning? Nee, niet die van afgelopen dinsdag. Hele andere koning. Gaat Metal Wim met jou bespreken. Verder nog muziek van Slayer, Machine Head en AC/DC. Veel moois nog in het vervolg van Keihard in de Ochtend. En nog veel moois heb ik ook nog tot 8 uur voor je. Bullet for my Valentine. You want a battle. Here is war.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
3: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
10: Boost yourself.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jetten om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
20: Welkom, dit is Kink Distortion.
22: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
20: Kink.
23: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

dit is echt zo'n voorbeeld waarvan je denkt... Och, dit nummer heb ik veel te vaak gehoord. En dan hoor je hem vandaag weer op de radio. Dan denk je, ach nee, eigenlijk heb ik niets. Nee, het is gewoon wel erg lekker zo in de ochtend. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Daarvoor nog Slayer en South of Heaven. Hoe lekker kun je een vervolg van Keihard in de Ochtend op King Distortion beginnen? En Keihard in de Ochtend is jouw ochtendshow op jouw metal radio. Iedere dag van 7 tot 9 op King Distortion. Waarbij ik zo dadelijk ga bellen met mijn grote vriend Metal Wim. En hij gaat het over een koning hebben. Ja. Tot die tijd nog Machine Head op King Distortion, Keihard in de Ochtend. En dit is Old.

0: Machine Head op King Distortion in Keihard in de Ochtend en Old. En zoals bands ook zo vaak zeggen, with no further ado, we gaan naar het prachtige Brabantse land.
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen luisteraars. Een aantal weken geleden hebben wij gesproken over Roadrunner United. En toen is het met zo'n veetachtige nummer In the Fire gedraaid. Ik heb voor dat gesprek heb ik met King Diamond gesproken. En toen vroeg Mike nog, God, als je nog een leuke anekdote hebt, vertel het hem dan. Had ik even laten ontglippen. Bij deze dus. Wat zegt King namelijk? Ten tijde van het opnemen van Conspiracy vond Roadrunner dat King Diamond nou eens een keer met een andere producer moest gaan werken dan hun normale producer Roberto Falcao. Het label stond er namelijk op dat ze met de niet bepaald onbekende Chris Tsangarides gingen werken. Grote naam, goede producer, prachtige plaatjes produceren. De band gaf uiteindelijk na heel veel overtuiging toe, maar deze samenwerking bleek niet te werken. Vooral vocaal niet. King had namelijk het gevoel dat Chris niet eens wist hoe zijn stem was. En de opnames die gemaakt werden, waren dan ook allemaal in zijn ogen mislukt. Toen is er, na overleg met platenbaas Kees Wessels, besloten om het met Chris even uit te praten. Want dat was wel nodig. Het resultaat was, uiteindelijk, na veel gesteggel, dat er overdag de gitaristen met Chris Tsangarides zou werken, in ieder geval de instrumentalisten, en s'nachts Roberto Falcao weer ingevlogen zou worden, en die zou dan de zangpartijen doen met King. Dat heeft uiteindelijk gewerkt. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat weten we ook. We weten allemaal hoe Conspiracy klinkt. Die klinkt gewoon hartstikke goed. Maar toen was het uiteindelijk weer goed. Wat King daarbij benadrukt is dat Roadrunner gaf hem alle artistieke vrijheid die hij nodig had. En hij zegt zelf, dat is onbetaalbaar geweest voor ons. Voor King Mercer Fate zoals King Diamond. Want zonder die artistieke vrijheid, zonder te kunnen spelen en opnemen wat in mijn hart speelt, had de band al lang niet meer bestaan. Dus laten we blij zijn dat King Diamond niet te flauw is geweest om te gaan praten met de platenbaas, om te gaan praten met de producer en in wederzijds gesprek met wederzijds respect naar elkaar toe zijn doorgegaan. En ik denk dat heel veel mensen daar nog heel veel van kunnen leren.
0: Het blijkt maar weer, Wim, dat je met als je met elkaar in gesprek gaat, dat er dan veel duidelijk wordt en dat je er dan ook samen uitkomt.
2: Ja, nou. En daarom wil ik van Conspiracy graag van jou horen. A Visit from the Dead.
0: Die ga ik zo draaien. Even nog wat anders. Volgend jaar, Dynamo Metal Fest, Merciful Fate. Ik neem aan dat jij vooraan staat.
2: Ik weet niet of ik vooraan sta, maar ben er wel.
0: Hey, tot volgende week.
2: Niet net vroeger.
0: Nee,
2: tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: King Diamond, A Visit from the Dead. En Metal Wim had een prachtig gesprek dus met King Diamond. En zo kreeg je dus een kijkje achter de schermen bij de opname van het album Conspiracy van King Diamond. Straks in Keihard in Ochtend hebben we nog muziek voor je. Een classic van Aerosmith, Back in the Saddle, The Ghost Inside komt eraan. En zo dadelijk een hele lange classic van Opeth, direct naar de headlines, Blackwater Park.
1: Kink Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
18: Kink. Distortion.

0: Lekkerder kunnen we je ontbijt bijna niet maken. Blackwater Park van Opeth op King Distortion. En keihard in de ochtend. Zometeen een classic van Aerosmith. In keihard in de ochtend. Back in the Saddle. Maar je hebt het zo net al gehoord. Het gaat vandaag behoorlijk wat regenen. Maar niet zoveel als dat het deed in 1993. Toen werd er bijvoorbeeld in Haamstede maar liefst 109 mm regen op één dag gemeten. En dat is extreem veel voor de maand september. Zo gek wordt het vandaag niet. Maar jij wilt natuurlijk vooral weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Haal die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: Komma 1 graden. King Distortion. King Distortion.

The Ghost Inside op King Distortion in Keert in de Ochtend en Wash It Away. En dan zit Keert in de Ochtend voor vandaag weer op. Vanmiddag is er een nieuwe Björns Betonuur tussen 4 en 5. En daarin heeft hij de primeur van de nieuwe single van de band Unfinished. Aankomende vrijdag verschijnt het debuutalbum van die band, Crowbird. Vrienden ook van Keert in de Ochtend van deze Rotterdamse band. Daar dus vanmiddag heeft Björn de primeur van de nieuwe single van Unfinished. En daarna, van 5 tot 7, is er live on stage in Live en Pure. En daar live on stage, Tiger Knife. Live dus in Live en Pure. Twee mooie shows weer vanmiddag op King Distortion. En verder draait Cas voor jou de allerlekkerste platen op King Distortion. En trekt die jou zo de hele dag door. En wat de ochtend betreft hoop ik dat ik jou daar ook lekker doorheen heb gehaald. En dat je er lekker tegenaan kunt voor deze denderende donderdag. Ik wens je een fantastische donderdag. Morgen is het vrijdag. Met onder andere Epic Friday. Heb jij zo'n Epic? Net zoals dat je zo net hoorde van Opeth, Blackwater Park. Heb jij zo'n plaat tussen de 10 en 20 minuten die je aan de hele wereld wil laten horen? Mail hem, mike@king.nl. Nou, dan heb ik nu nog Megadeth voor je. En The Sick, The Dying and The Dead. Waanzinnige donderdag en tot morgen.

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: abonneer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Distortion.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Als mobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Shopper nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19.

0: energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Distortion.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag... een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkoop. Kopen. ANWB en gaan.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wijlfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.

0: Kink.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De Peter Pickabillies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pink Distortion.
1: Op 14 november gaan de Hells Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Eldorado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal,

0: Kink.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: King Distortion.

0: Distortion.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim €1000 betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Destroy.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het AP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I love it.

0: Lulu.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.
12: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Helderado Prijs en Circus. En ja, ik ga hem straks wel uitleggen. Maar eerst zie je Black Sabbath met... Want dit nummer stond vorig jaar op de setlist tijdens de Back to the Beginning evenement in Birmingham. En inmiddels is naar buiten gekomen dat de live concertfilm van dat hele evenement onderweg is.

0: Black Sabbath met Iron Man. Ozzy en Black Sabbath, Back to the Beginning, documents a landmark moment in music history. Ozzy Osbourne's historic final farewell performance for his fans at Villa Park Stadium in his hometown Birmingham. De film zal vanaf 28 oktober in de zalen over de hele wereld vertoond worden. En voor meer informatie en tickets kun je vanaf volgende week donderdag 24 september terecht op backtothebeginning.com.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Helder Radioprijs in Circus. En heeft er alles mee te maken dat ik vandaag in de radioshow twee winnaars ga bellen die afgelopen week hebben meegedaan met de ticketactie voor Helder Radio. En die ga ik dus deze show bellen. Dus dat leek mij een titel als Helder Radioprijs in Circus wel een klein beetje toepasselijk. Voor de rest, overigens, muziek vandaag van Spirit Box, van Peter Pan, Spirit Rock, Eagles of Death Metal, Propane gaat voorbij komen. Sphere, Trivium, Orima gaat voorbij komen. Unfinished, de primeur die ik gisteren al even aankondigde. Corrigans komt er voorbij. En een van de bands die komende editie, moet ik zeggen, op Helder Radio staat. 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven. En dat is namelijk een band die afgelopen jaar een hele sterke plaat uitbracht. Sterker nog, dat deden ze twee keer. Ik heb het over Converge van de plaat Love Is Not Enough. Is dit de titeltrack? Dit is Love Is Not Enough bij Bjorn's Betonuur op Kink Distortion.

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de klimaatdoelen van Parijs verder weg zijn dan ooit. Coil Guns schreef daar een nummer over. Everything we love, we destroy. King.

Corrigans staat 29 november in de Little Devil in Tilburg. Je hoorde Everything We Love, We Destroy. En over shows in Nederland gesproken. Binnenkort staat Spirit Box 3 oktober in de AFOS Live in Amsterdam. We gaven daar onlangs nog tickets voor weg. En vorige week kwam Spirit Box ook uit met een nieuwe track, te weten Morning. En die hebben wij gedoopt tot Weekly Pit van deze week bij Kink Distortion. En dus hoor je hem extra vaak voorbij komen.

Spirit Box met Morning, de weekly pit van deze week bij Kink Distortion. De titel van vandaag, die wil ik toch wel graag even uitleggen. Helderado's prijzencircus. Deze hele week hebben we namelijk een actieweek lopen bij Kink Distortion. En in die actieweek geven wij tickets weg voor het Helderado Festival in Eindhoven. In het Klokgebouw op 14 november. En daarbij gaan we niet alleen mensen blij maken via de telefoon, want we hebben natuurlijk ook gewoon nog steeds een actie online lopen die ik je toch eventjes, toch gewoon even wil benoemen. Dus als je namelijk vandaag geen tickets wint omdat ik je niet heb gebeld, dan kun je nog steeds gewoon via die social media actie namelijk gewoon meedoen. Wat je daarvoor moet doen is even naar de socials gaan van King Distortion en Bjoris Betonmuur. Daar vind je een collaborate post. Daar staat onder andere welke bands er allemaal komen. Te weten bijvoorbeeld een Eagles of Death Metal, Amara, Peter Pas Speedrock, LA Guns, Converge, The Exploited, Prong, Ramkot, Backfire, Toxic Shock. Dat allemaal op de planken van het Klokgebouw in Eindhoven op 14 november. Maar als jij er nou heel erg graag bij wil zijn, dan moet je even naar die post gaan en dan moet je eventjes je concertmaatje taggen of je festivalmaatje taggen in de comments. En dan maak je dus automatisch kans op 2 tickets voor Helderado 2026. En het leuke daarvan is dat die actie nog doorloopt tot komende zondag. Dus komende zondag kun je nog steeds meedoen met die actie. Oké, dat gezegd hebbende, het wordt tijd om de eerste persoon te gaan bellen.

0: Hallo met Jeroen.
1: Hey Jeroen, je spreekt met Björn van Ewijk van Björns Betonuur op Kink Distortion. Hoe is het met je?
0: Ja, hartstikke goed.
1: Mooi zo, mooi zo. Hey, ik had een vraagje. Klopt het dat jij heel toevallig hebt geappt met de Kink-app naar de studio en dan het woord Eldorado hebt gebruikt in dat appje?
0: Dat heb jij helemaal goed.
1: Ah, oké. Okay. Heb jij 14 november ook iets te doen?
0: Nee, tot nu toe nog niet. Nee.
1: Tot nu toe niet. Zou je er naartoe willen gaan?
0: Heel graag.
1: Oké, okay, en stel je voor dat je dan daar naartoe gaat, hè? Wat is dan het band waar je het meest naar uitkijkt?
0: Er zijn er meerdere, maar de Eagles of Death Metal is altijd een feestje. En Peter Paul Spierkrok is gewoon jeugdsentiment.
1: Nou, dan gaan we elkaar daar tegenkomen, want jij gaat naar Eldorado.
0: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: En over Peter Pan Speedrock gesproken, hier zijn ze met Resurrection.

0: Perfection van Peter Paul Spietrok. Je bent het onder andere op Helderado. En ik ga zo dadelijk nog een beller blij maken met twee tickets voor dat festival.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Maar eerst even de primeur van vandaag. Gisteren maakte ik hem al bekend via de socials van Bjorn's Betonuur. De band Unfinished komt morgen uit met de debuutplaat Crowbirds. Maar ik mag daar vandaag al een track van draaien. Dit is Unfinished met Smoke.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voordat u verdient.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Deze hele week geven we tickets weg voor Helderado. En daar staat onder andere Eagles of Death Metal. Dit is Wannabe in LA.

0: van Helderado 2026. Eagles of Death Metal Wannabe in LA. Het wordt tijd om de volgende beller te gaan bellen.
1: King.
0: Nou, eens kijken of dat deze persoon gaat opnemen. Twee tickets voor Helderado. Want daar praten we over. Oké, dit ga je niet meenemen, hè?
2: Ach, dit is de voicemail van 0.
0: Oké, nou, deze persoon die krijgt dus niks. Nou, dan gaan we meteen door. Dan maar meteen even door naar de volgende, denk ik dan maar. Maar goed, dat ik een aantal nummers heb klaargezet. Dus even voor de duidelijkheid, hè. Mocht je nou in hemelsnaam hebben geappt naar de Kink Studio met de Kink App, zorg er wel dat je je telefoon in ieder geval in de buurt hebt. Ah, dit ben je niet.
2: De dag. Dit is de voicemail van...
0: Nou, door naar de volgende dan, denk ik maar. Oh jeetje.

0: komen, zodat jij dan wat 3D dan verbelde.
1: Ah, oké. Okay. Kijk, dat is mooi. Dus, stel nou dat jij 14 november niks te doen hebt. Hè? En stel dat jij nou naar Eldorado zou kunnen gaan. Waar kijk je dan het meeste naar uit?
0: Nou, dat is een beetje de old shit die er komt. Want ik had eigenlijk zitten kijken hoe kaartjes kopen. Maar ik vind Exploited, Propane, Peter Pan. Dat vind ik eigenlijk wel vet.
1: Ja, mooi zo, mooi zo. Want dat staat er inderdaad allemaal. Prong, inderdaad, Exploited, Backfire, Toxic Shock, Converge,
0: Backfire, ja, ja.
1: Peter Paul, Speedrock, Eagles of Death Metal. En jij gaat erbij zijn.
0: Woehoe!
1: Want jij krijgt inderdaad 2 tickets voor Eldorado. Ik wens jou daar een enorme toffe tijd toe. Wellicht loopt mijn kaart tegen het lijf aan. Het zou zomaar kunnen dat ik er namelijk zelf ook ben. Nou, sterker nog, dat weet ik zelf. Weet ik
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, ik herken jou wel, maar jij mij niet, maar dat komt wel goed.
1: Nou, dan weet je wat, dan drinken we daar samen een drankje.
0: Ja, dat is goed, dan krijg ik er even bij.
1: Nou, daar solliciteer ik niet direct naar, want ik wil er ook best eentje van jou halen, hoor, daar gaat het niet om. Maar tof in ieder geval dat ik jou ga zien op Eldorado, 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven.
0: Helemaal super, jongen, dankjewel.
1: En hij werd zojuist even genoemd. Propane van de plaat Foul Taste of Freedom is dit. Foul Taste of Freedom.

Wild is the Freedom van Propane. En mocht je nu geen tickets hebben gewonnen, dan kun je al nog via de socials kans maken op 2 tickets voor Helderado 2026. Met dus onder andere Propane op de line-up. Naast een Eagles of Death Metal, naast een Amara, naast een Peter Paul Speedrock en nog een heleboel bands meer. Het Nederlandse Orima langs een... Het Nederlandse Orima nam onlangs contact met mij op met eigenlijk de opmerking: wij gaan nieuwe muziek uitbrengen en dat gaan we doen op geen enkele streamingsdienst. Sterker nog, we gaan het op vinyl doen en verder

komt het helemaal nergens te staan. Maar ik mocht wel even twee tracks beluisteren en ik mocht een van die tracks ook uitzenden in de radioshow. En ik vind het tof dat een band nadenkt over een dergelijke stap. En ik vind het heel erg gaaf dat een band dan ook zegt, nou weet je wat, we gaan later even vinyl drukken en voor de rest niks. Wil je ons horen, dan koop je maar gewoon ons vinyl. Het is een single met twee kanten. Ego heet het. En je kunt dan Ego kun je opsplitsen in twee nummers. En een van die nummers is The Blame. En dat is ook de track die ik hier voor je heb klaarstaan. Dit is Ohima met Ego The Blame.

Pink Distortion. Gisteren was het een jaar geleden dat Thomas Lundberg, frontman van At The Gates en Disfear, overleed aan de gevolgen van kanker. En eergisteren overleed de drummer van Disfear, Marcus Anderson, ook aan kanker. Op de Instagram van de band werd aangegeven dat het na het overlijden van Thomas en Henrik, namelijk bassist van de band, die ook overleed aan kanker, dat het heftig was om weer iemand aan kanker te verliezen. En daarom alleen al, en omdat het een verschrikkelijke ziekte is, wil ik toch even een klein beetje aandacht geven aan de band Disfear. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van D-Beat. Het is een hele specifieke muziekstijl die ik persoonlijk erg tof vind en waar Disfear zeker altijd hoge ogen gooide. Van de plaat Live the Storm is deze voor Marcus. Dit is Get It Off.

En met deze ode aan Marcus Anderson, drummer van Disfear, zijn we aangekomen met de laatste track van dit uur van Bureaus Betonuur hier bij King Distortion. Tof dat jij erbij was. Graag wijs ik het nog even op dat we tickets weggeven voor het Helderado Festival in Eindhoven op 14 november. Met dus onder andere een Amen Ra, met een Propane, met de Peter Pan Speedrock, met de Eagles of Death Metal en nog een handvol andere bands meer. Wil je kans maken op die tickets, dan moet je even via de socials moet je eventjes je concertmaatje of je festivalmaatje taggen in de post die daar staat. En dan maak je kans op 2 tickets. Doe dat voor komende zondag 7 uur 's avonds, want daarna gaan we de winnaars bekend maken. Dat gezegd hebbende, we hebben nog 1 track over. En ik wil je die graag even tippen, want het gaat om nieuw materiaal van Trivium. En daarnaast wil ik je natuurlijk ook even bijzeggen dat deze show is opgenomen en terug te beluisteren is via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast. En natuurlijk via de Kink-app. Nieuw materiaal van Trivium. Dit is Dead Inside of Me. Ik dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne avond toe. En ik hoop van harte dat je de volgende aflevering van Bureaus Betonuur er weer bij bent. Tot de volgende.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
20: Boost yourself.
21: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor? NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna hun huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotham. Dit is live en puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. Herfst doet aardig zijn aantocht, maar wij gaan er hier binnen in de studio gewoon weer lekker door met warmte uitzenden in de vorm van lekker muziek. En zoals altijd hebben we weer wat nieuwe releases en nieuwe vondsten voor jullie in petto. En staat er ook weer een hele vette band op de planken. Ze stellen zichzelf graag voor door middel van de muziek, dus hier zijn ze. Dit is Tiger Knife.

0: Ja, en wat een begin van de uitzending. Tiger Knife hier live bij ons op de planken. Ik had niet blijer kunnen zijn. En met pijn en moeite ben ik naar de studio gekomen. Want ik, ja,
1: letterlijk pijn en moeite inderdaad. Maar fijn dat je er weer bij bent.
0: Ja, ik had het niet anders gekund eigenlijk. Ik wilde weer een beetje het gevoel van normaliteit terug hebben.
1: En heb je dat?
0: Nee, niet helemaal. Het voelt echt surreal om gewoon vanmorgen het ziekenhuis uit te lopen en om vanavond weer in de uitzending te zitten. Of vanmiddag bedoel ik.
1: Ja, zo kan het allemaal gewoon gaan.
0: Ja, zeker. Maar echt, Tiger Knife, super vet dat jullie er zijn. En lieve luisteraars, we hebben, wat Jelle net al zei, een hele leuke uitzending voor jullie in petto. Met van alles en nog wat er langskomt. En ja, ik denk dat we ook genoeg te bespreken hebben deze week.
1: Ik denk het ook wel, inderdaad. Ja, en de oplettende luisteraar heeft hem ook al gemist afgelopen weekend. Geen battle, want... Jij zat met je eigen betteltje.
0: Ja, ik zat inderdaad met een geperforeerde blinde darmontsteking die heel snel eruit gehaald moest worden. En dan een tweede keer moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Perfecte
1: gezellig.
0: Week, echt.
1: Oh, er zijn zoveel liedjes over gemaakt volgens mij.
0: Ja, dat gaan we volgende week denk ik maar even uitbettelen daarover dan.
1: Oeh, dat zou leuk zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Jullie horen het. dat wordt nog wat. Maar we gaan meteen naar een van de nummers die de band zelf heeft aangedragen. En dat zijn natuurlijk onze vrienden van Surf. Dit is Severance.

0: Ja, die vocals die blijven zo onwijs lekker. Surf Severance, fijne band. En zeker, die is ook meegenomen door de band die vandaag bij ons in de uitzending is.
1: Ja, en ze zitten hier ook aan tafel, alle vier. En stel jezelf eventjes voor, zodat de luisteraar ook weet welke stem bij wie je hoort.
2: Ik ben Thomas en ik doe de vocals.
3: Ik ben Tim, de bassist.
4: Ik ben Enya, de drummer.
5: Ik ben Marcel, de gitarist.
1: Hey, helemaal top. Ja, we hebben natuurlijk net al eventjes een inleidend nummer gehoord. Maar hoe zouden jullie Tiger Knife omschrijven voor iemand die het nog niet weet?
4: Ja, het is wel echt duidelijk geroot in de hardcore. Maar zeker ook wel met metal elementen. Met af en toe wat melodische loopjes. Wat echt metal riffs er doorheen. Maar zeker wel die elementen van hardcore, van het beukt en het knalt. En het publiek beukt en knalt hopelijk mee.
1: Zeker, en nog wat lekkere dissonanten en dergelijke. En piepjes en kraakjes en dergelijke ertussendoor. Hartstikke, hartstikke lekker. En ja, volgens mij, jullie hebben een druk weekend achter de rug, of niet?
0: Ja, want jullie hebben volgens mij in Haarlem gespeeld. En de dag daarna ook nog op Baruch Open Air. Hoe was dat? Want ik heb het moeten missen.
3: Ja, het was enorm, enorm vet. Echt, echt een weekend van twee uitersten ook wat dat betreft. Waar één show, een release show was echt uit de scene. Zoals je de scene kent in kleine zaaltjes, lage podia. En dan vervolgens op een van de allergrootste, allertofste festivals van Nederland. Van Europa, van de wereld. het was echt een enorm, enorm vet weekend.
0: En wat wel heel erg tof is, want ik heb jullie nu ook live mogen zien. Een paar weken terug in een tattoo shop, notabene. Daar alleen al ging het publiek er goed aan, het goed tekeer. En ook de beelden die ik van Baruch Open Air heb kunnen terugzien, ook daar. Wat is het wat jullie zo weten over te dragen, voor jullie gevoel, dat het publiek ook zo meegaat met jullie?
4: Ik denk dat het de oorsprong heeft, als ik zo vrij mag zijn, en dat we er zelf ook gewoon ongelooflijk veel zin in hebben. En dat we bij het schrijven ook echt denken, hoe zorgen we er nou voor dat mensen met barkrukken gaan gooien als we dit live spelen? Ook,
1: wacht. De barkrukken vanavond hier, die blijven wel gewoon staan, toch? Toch?
5: Nou ja, er is nu geen publiek, hè? Ja, tenzij jullie willen gooien.
0: Ik mag niet meer dan 5 kilo tillen.
1: Ik moet hier blijven zitten, want ik moet alles met de muziek regelen, denk ik. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Jullie mogen zodra ik al meteen weer voor het eerste hele setje gaan staan. Want we hebben daar tussendoor nog eventjes een van de nummers die ook op jullie lijst stonden. Is namelijk Knives met Dagger. Mooie combinatie.

0: Distortion.
1: Ja, net hoorde je Nice met de Daggers. Zo, lekkere combinatie in ieder geval. Maar in ieder geval op het podium staat nu weer klaar Tiger Knife. En hier zijn ze voor jullie met de eerste volledige set.

0: Nou, niemand stond bij de barkruk in de buurt, maar ik zag ze wel trillen. Dit is even lekker en ze komen nog terug voor 2 setjes aan.
1: Gelukkig wel, zeg.
0: Oh, wat fijn, wat fijn. Nee, hartstikke lekker dit. Godsamme. En natuurlijk op de avond dat ik, of de middag, dat ik mijn oordoppen niet bij me heb. Want die ben ik kwijt.
1: Lekker bezig. Ik heb er volgens mij 4 setjes bij me.
0: Oh, top.
1: Ja, goed hè?
0: Had ik even moeten weten. Nee, helemaal top. Helemaal goed. Ze komen zo nog even lekker bij ons aanschuiven. Rustig aan. We gaan eerst ook luisteren naar een van de nummers die de band heeft meegenomen. Dit is namelijk Survivalist Vengeance van Mindforce.

0: Wars met Scandal is Vengeance.
1: Survival is Vengeance.
0: Zo, ik zie het echt gewoon allemaal nog niet helemaal scherp. Sorry.
2: Zit je weer onder de doop?
0: Nou, nee, ik ben heel erg netjes al een paar dagen van de pijnstillers af zelfs.
2: Oeh.
0: Ja.
1: Dus dat is het gewoon.
2: Je bent het niet meer gewend.
0: Zo, nou, laten we hier maar niet over hebben. Laten we het maar gewoon hebben over de band die hier zit. Want ja, ik vind het gewoon super vet wat jullie neerzetten. Jullie zijn binnen het Nederlandse underground landschap zijn jullie eigenlijk inmiddels al best wel weer een begrip. En helemaal nadat jullie eigenlijk op een hele mooie manier herrezen zijn. Hoe voelt het nu om in deze samenstelling en op deze manier de band weer neer te zetten?
3: Heerlijk. Ja, het klopt gewoon.
0: Ja, want je ziet ook inderdaad de samenwerking tussen jullie. Jullie zien elkaar, jullie kijken elkaar aan en er gebeurt gewoon dit en het zit weer goed met alles wat er speelt.
4: We hebben eigenlijk altijd wel meerdere momentjes tijdens een optreden dat we elkaar even aankijken en dan eigenlijk een soort van telepathie hebben van dit is goed, dit is lekker.
1: Ja, vaak dan in zo'n blik, dan dat is dan de communicatie.
4: Precies, ja, zo werkt dat.
1: Ja, lekker is dat, lekker. Helemaal top. En we krijgen nog 2 setjes. Oh, wat fijn.
0: Ja, ik ben er echt super blij mee. En jullie hebben, nou, wat we net al heel even over hebben gehad, afgelopen weekend in een skatepark gestaan en daarna op Baruch Open Air. Er staat natuurlijk nog een hele wereld open waar jullie kunnen gaan spelen. Maar wat staat er voor jullie nu op nummer 1 waar jullie komend jaar zouden willen gaan spelen?
1: En waarom is het live en puur?
5: Ja, dus er zijn zoveel. Ik denk dat het voor ieder voor zich wel iets anders is. Maar ik denk dat er zijn zoveel plekken waar je kan spelen. Je zou Jera on Air, daar noem ik er 1.
0: Daar zie ik jullie echt wel staan.
5: Revolution Calling, dat zijn line-ups. Ja. Die zijn legendary.
0: Ja.
5: Dus Stoute Dromen mag je hebben. Dus ik zou zeggen.
0: Dat zou dope zijn.
5: Het buitenland ook altijd heel vet. We vinden het altijd heel vet om gewoon de weg op te gaan. En dan gewoon we hebben dit, ik geloof in het voorjaar gedaan. Dat we gewoon 5 dagen achter elkaar gewoon showjes speelden. We speelden in Duitsland, Nederland, in Leeuwarden, maar ook in Limburg. En dan elke dag ergens anders zijn. Gewoon met de bands waar je die avond mee speelt. Een ijsje halen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat is gewoon super vet. Eigenlijk doen we het daar al voor. Eigenlijk. En dat maakt niet uit.
1: Ja. Maakt niet uit waar.
5: Alles is leuk. Zo'n skatepark, een tattoo shop, Baruch Open Air. Ja.
0: Als jullie kunnen spelen.
5: Ja. Nice. Als we het maar weer samen kunnen doen.
1: En ik denk dat we over de shows die er nog in de planning staan straks nog even gaan hebben. We gaan zo direct de reclame in, maar niet voordat we nog hebben geluisterd naar Strut met The Winner Takes All.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: of doneer.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixt het.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, het was Turnsummer Blackout. En we zijn natuurlijk in de tweede half uur alweer van Live en Puur. Nog steeds met Tiger Knife bij ons aan tafel.
1: Hey.
0: En voor de reclame hadden we het er heel even over waar ze zouden willen staan. En ja, jij zei nog iets heel erg leuks net eventjes terwijl we alweer even off-air waren. Want wat was voor jou het meest belangrijke waar dan ook jullie zouden gaan spelen?
2: Oeh, dan hoop ik dat ik het goede zeg. Maar ik zei vooral dat we eigenlijk willen blijven doen wat we doen. Maar dan met meer publiek en dan met mensen die nog meer losgaan. Dus we hoeven niet per se de allergrootste venues met een barrier en een gigantisch podium. We willen nog steeds in Skatepark Haarlem staan. We willen nog steeds in een tattoo shop staan. Maar dan dat het helemaal afgeladen is.
0: Ja, en ik heb het vermoeden en het gevoel dat het echt wel goed gaat komen. Want, en lieve luister, als een van jullie bij die show in die tattoo shop bijvoorbeeld is geweest, dan weten jullie gewoon dat de energie zo ontzettend geladen is. Zo ontzettend goed. Ja, ik ben heel erg blij met deze band.
1: Ik heb dan wel een vraagje, want het is een tattoo shop. Werd er ook tijdens de show iemand getatoeëerd of durfden ze dat niet aan?
3: Nee, dat zou echt te gevaarlijk zijn geweest, denk ik. Ah, met naalden en vliegende barkrukken, dat was niet goed gekomen, nee.
0: Had je een soort van Steve-O tatoeage kunnen hebben?
1: Zo gemiste kans. Hoe uniek is dat?
0: Nou ja, Jelle, misschien moet jij een keertje gaan spelen in een tattoo shop en dan zelf wat laten zetten

0: Ik ben visueel ingesteld. Ik zie nu ook gewoon zo'n tattoo ding, maar dan versterkt door een of andere metal zone of weet ik van wat nog meer.
1: Ja.
0: Dan, ik, ja, nee. Hey,
1: maar jullie
0: ik,
1: hebben...
0: ik dwaal een beetje af.
1: Ja, zullen we even terug. Ik was wel heel erg benieuwd naar, want we hebben een tijdje terug hebben we van jullie ook een primeur bij ons on air mogen hebben. En ik vroeg me af, zijn jullie inmiddels al... Nou, jullie hebben net nieuw werk uitgebracht. Maar hoe ver zijn jullie met nog meer nieuwe dingen?
2: Ja, we hebben heel veel geschreven. Dus we hebben wel een hele nieuwe plaat vol weer. Dus we staan in de startblokken om weer te gaan opnemen. Dus we willen zeker weer nieuw materiaal gaan uitbrengen.
0: En tipje van de sluier, is er al iets van een spotje op de horizon van wanneer die opnames gaan zijn en wanneer er iets uit moet komen?
2: Nee, ja, we weten nog niet zo heel goed waar we op mikken.
3: Niet te veel beloven.
4: We zijn altijd wel... achter de schermen aan het schrijven. Dat blijft altijd wel een beetje doorgaan. Mm-hmm. We wonen best wel dicht bij elkaar. Dus we kunnen altijd elkaar even opzoeken op een vrijdagavondje, zaterdagavondje door de week. Dan komen we even bij elkaar en dan gaan we even zitten. Maar in de tussentijd wordt er ook gewoon van alles... worden social media dingen gedaan. Er worden dingetjes ontworpen. Er worden merchandise gedaan bijvoorbeeld. Ik heb hier shirtjes voor jullie bij.
0: Top.
4: Dat zijn ook allemaal dingen die gaan achter de grond, op de achtergrond door.
0: En,
1: deze is echt super vet.
4: Maar de focus wordt nu wel weer echt op schrijven wel weer, ja, denk ik. Zeker.
1: Oh,
4: ik denk
1: super dat wel, tof.
0: Nou, daar kijken we allemaal denk ik wel naar uit. En waar we ook naar uitkijken is jullie tweede setje zo alweer. Dus we gaan even muziek draaien. En dan mogen jullie heel rustig die kant weer op gaan lopen. Dit is Left to Love met Cursed Path.

0: lieve luisteraars, jullie willen niet weten hoe onwijs blij ik hier erbij zit. Het was alweer de tweede set van Tiger Knife. En ze komen straks nog een keertje terug voor een volledige hele set. En tussendoor schuiven ze nog bij ons aan. En Jelle, je hebt nog eventjes een nieuwe release meegenomen.
1: Maar klopt inderdaad.
0: En pas wel lekker bij deze week. Slow Pulse met Comatose. Laten we maar gauw gaan luisteren.
2: Some things you forget. But some things, you know, you'll never forget. Like his eyes. I'll never forget those brown eyes staring at me. And he didn't blink. That was what was so profound. The man did not blink the entire time that he's strangling me. And I'll never forget his face.

0: Ja, er werd hier al even lekker meegedaan. Van, godverdomme, wat is dit hard. Slowpulse met Comatose. En het is een feature met False Reality. Ook al zo'n vette band.
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, heerlijk.
1: En lieve luisterers, misschien is het net even een beetje tussen neus en lippen doorgegaan. Maar we hebben hele vette shirts gekregen van Tiger Knife.
0: Ja.
1: Ik had een van hun shirts dat ik afgelopen week ook in het ziekenhuis gedragen. En ook gelijk maar van een van de verzorgers laten horen. Verzorgers, zo. Verpleegkundigen. Dat klinkt ook echt heel erg. Laten horen zijn muziek. Het was, ze vonden het super vet. Dus dat is al een pluspunt.
0: Lekker voor tijdens de operatie.
2: Nice, nice, nice.
1: Ja, gaat er wat sneller.
2: Ziekenhuis zet binnenkort.
1: Maar
0: toch het morspitaal.
3: Morspitaal?
4: Wow, die moeten we erin houden.
0: Ja, die hebben gejat van Jera hoor. Dus ja. Daar hebben ze altijd het morspitaal staan.
1: Hé, hey, maar ik was heel erg benieuwd. Want jullie hebben hele vette designs op jullie shirts. En de merch op zich, het ziet er gewoon echt super strak uit. Stel jullie voor, jullie zouden een heel raar merch item mogen neerzetten. Waar gewoon budget voor is, maakt niet uit wat. Wat zouden jullie willen hebben?
0: Oh, ik zie hier al meteen. Ja, ik heb hem.
3: We weten hier wat over gehad. Tijgerbalsem.
1: Oeh, oh,
3: als je thuis komt. Yeah. Uit de pit. Ja. Je beurs. Tijgerbalsem.
1: Nou, ik verwacht toch eigenlijk stiekem gewoon dat als jullie op Jera zijn volgend jaar en jullie hebben merch daar, dan moet het bijstaan.
5: Afgesproken.
0: Tijgerbalsem en een messensetje.
6: Ik denk dat we daar problemen mee krijgen.
1: Een botermesje. Ik weet niet of dat heel slim is. Een botermesje om het
0: aanspreken. Details.
1: Nee, daar kijk ik heel erg naar.
0: Ja, nee, we gaan het merken als het volgend jaar zover is. En dan... oh, en nog gewoon tijdens de pit. Gewoon even iemand zo'n likje zo. Hoppa.
1: Oh, dat gaat branden als de hel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nee, dat lijkt me ook inderdaad. Maar jullie hebben het hier dus al over gehad.
6: Ja, we hadden het ook over... Aan de merchtafel wil je ook eigenlijk iets wat de aandacht trekt. En dan heb je bands zoals Distant die dan strings hebben hangen en zo. Toen dachten wij, wat zouden wij nou kunnen doen? En dus dachten we, tijgerbalsem.
1: Ja, het moet echt te doen zijn ook gewoon dit.
6: Ja, op zich.
1: En desnoods gewoon van die potjes tijgerbalsem een eigen etiketje. Gewoon goedkope stickers erop plakken. Het kan
0: is allemaal, volgens mij is er al over nagedacht.
5: Dit is de discussie die we hebben gehad. Ja, hier kwamen we ook op uit. Ja.
0: Oh god, nee.
3: Ze hebben nu gespoild ook. Onze nieuwe merch erop.
6: Primeur.
0: Nee, we hebben het gewoon als eerste gehouden hier. Dat komt helemaal goed. Nee, het gaat allemaal zo snel die tijd. Het is alweer bijna tijd voor reclame en nieuws. Maar eerst nog een van de nummers die jullie hebben aangedragen. It Prevails met Defenses Down.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife. Sportlife.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Bowie.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
6: Dank je.
5: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
6: Geen idee.
5: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
6: Ja.
5: Waarin dan?
6: Weet ik nog niet.
5: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Zo.
7: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim €60.000 betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.
15: Kink Distortion. Everything loud.
13: No alternative. Kink.
16: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...
17: Live. Yeah.

0: Ja, dat was dus Sanguisugabok met Dragged by a Truck.
1: Ja, en dat konden wij zelf niet uitspreken, dus bij deze.
2: Heel fijn. Eindelijk een keertje dat het allemaal goed uitgesproken wordt.
1: Ja, dat is ook wel eens fijn, hè?
2: Ja, lekker. Zeker.
1: Heerlijk. Struikel niet over onze eigen woorden.
2: Nou, dat gebeurt toch wel bij mij vandaag, maar goed. ik was heel erg benieuwd nog naar iets, want jullie muziek heeft best wel behoorlijk zware thematiek af en toe wat er doorheen klinkt. Maar stel dat we jullie nu in een oefenhok zouden opsluiten en jullie zouden nu een nummer spelen. Waar zou het over gaan? Wat heeft jullie de afgelopen week bezig gehouden? Oeh, ik zie nu hele moeilijke gezichten getrokken worden.
3: Ja, de afgelopen week heeft toch wel in het teken gestaan van boa voor mij in ieder geval. En ik heb het idee dat ik daar niet de enige in ben. Daar hebben we het over gehad. Maar toch, ja, om emo te doen erover dat het is van oh iets waar je met vrienden aan werkt. En wat dan toch die erkenning krijgt. En dat je toch opeens op zo'n plek staat van oh wacht, we staan hier gewoon. We hebben dit gewoon gedaan. Mensen hebben het naar hun zin. Wij hebben het naar ons zin. Dus ja, we hebben heel zware tekst soms, maar dit zou dan toch wel een heel positief nummer zijn, denk ik.
2: Dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat ook gaat klinken. Want ja,
3: happy hardcore.
1: Heel veel toesteppen, sing-alongs, want je doet het met elkaar.
3: Ja, precies.
4: Ja, dat was inderdaad. Misschien dat het inderdaad heel veel. Er zullen sowieso heel veel stukken in zitten waar er in bewogen gaat worden. Want dat doe je toch allemaal toch met elkaar. Het is heel leuk om je mensen te zien morsen en heel leuk om mensen te zien toesteppen. Vooral als het toestep heel synchroon gaat.
1: Oeh, ja.
4: Ja, je doet het. Wat ik live ook wel eens altijd zeg, je doet het als band niet als band en publiek, maar je doet het altijd als één geheel.
2: Mm-hmm.
4: En dat merkt u dan ook wel inderdaad de afgelopen tijd waar we veel aan dachten was. Ja, aan het begin van het jaar moesten we even switchen van line-up. En we hebben een nieuwe bassist erbij. Dus we zaten even met wat gaan we nu doen? Maar uiteindelijk sta je dan toch wel heel sterk in de groep. Als groep sta je heel sterk en dan sta je ineens op boa. En dan was het toch wel zo, wow.
2: Lekker.
4: We got out of it.
2: Mooi thema. Ik ben heel benieuwd.
4: Met behulp van de mensen om ons heen ook wel. Zeker. Zonder hun hadden we het eigenlijk niet echt een reden om te doen, denk ik.
1: Al groter dank aan de crew.
2: Nou, dan ben ik heel benieuwd of er ooit een keertje inderdaad een happy positive nummer van jullie gaat komen. En hoe dat dan uiteindelijk eruit gaat zien. Maar voor nu, ik heb ook natuurlijk weer mijn wekelijkse weetje voor jullie meegenomen, lieve luisteraar.
1: Nee, luisteren. Geen weetje.
2: Oh, sorry.
1: Weetje was vorig seizoen.
2: Mijn hoofd werkt echt nog niet helemaal. Hannes tripped down memory lane en dat werkt nog niet helemaal goed zo te horen. Maar ik heb een band meegenomen die ik afgelopen jaar op Jera live heb gezien. En het is een band die niet... Oh, er wordt naar mij...
1: Nee, ik zit eventjes te denken. Niet afgelopen jaren, maar afgelopen jaar op jaren. Maar vorig jaar op jaren bedoel je.
2: Ja, dat bedoel ik inderdaad.
1: Maakt niet uit.
2: thanks voor de ondertiteling. Is misschien goed voor de luisteraars. Maar die band die staat er, die staat bijna nooit op de planken. Omdat ze gewoon verder van elkaar weg wonen. Het is een band die vooral in de studio heel veel vette dingen doet. Ze hebben inmiddels 2 platen uitgebracht. En ik vond het eigenlijk de naam ook wel passend bij deze week. Voor mij, je kunt de loterij maar 1 keer winnen. En ik is in de loterij gewoon gelijk alles maar wat ik maar wil hebben voor wat er afgelopen week is gebeurd. Dus vandaar dat nummer. Maar de band waar het om gaat, dat is St. Plaster. En het allertofste is, afgelopen week hebben ze aangekondigd dat zij weer een show gaan spelen.
1: Oh, echt waar?
2: In de Kroephoekfabriek.
1: Hey.
2: Er heeft iemand hier ook sokken ervan aan. Heel goed. En ze staan op 30 januari, staan ze daar.
1: Was die met de hardheid of zo?
2: Nee. Dat weet ik of niet. Ik heb alleen gezien St. Plaster. Ik heb gelijk een kaartje gekocht. Dus dat is het. Maar in ieder geval, daarom speciaal voor jullie lieve luisteraars. Ik vond het zo vet om die show te zien, ook op Jera. Er zat zoveel energie en vooral zo gigantisch veel plezier gewoon in wat ze doen. En ik vind dat dat iets heel puurs en iets heel erg moois is. En daarom kijk ik er ook onwijs naar uit om ze weer te zien. En daarom ook een van mijn favoriete herinneringen van de afgelopen jaren qua shows. Hier is St. Plaster met Lottery. During the next half hour, the Michigan Lottery may give away $7.5 million in prizes. I don't know.

Dat was Lottery van St. Plaster. En ja, helaas is het alweer tijd voor het laatste setje van Tiger Knife. Maar hier zijn ze in ieder geval. Tiger Knife.

0: Ja, lieve luisteraars, jullie snappen nu wel waarom ik hier gewoon echt absoluut bij moest zijn. Dit is zo onwijs vet. Jullie hebben net in ieder geval de laatste set van Tiger Knife gehoord. En ze komen straks gezellig nog even bij ons aan tafel zitten.
1: Zeker wel.
0: En volgens mij had jij nog een... Was het nummer van de band wat er nu nog in de lijst staat?
1: Jazeker. Ja, er werd nog eventjes een potje metal ingeduwd. Namelijk samenwerking tussen Aborted en Despised Icon.
0: Oeh, dat klopt volgens mij toch?
1: Ja, dat klopt helemaal. En daarna dan gaan we nog eventjes uitgebreid met de band praten. Want daar hebben we alle tijd voor.

0: Ja, een heel mooi. Jelle, je wijst wel naar mij, maar ik kan niet helemaal goed lezen. Maar ik weet dat het Dead Cult is met Aborted samen met The Spiced Icon, volgens mij.
1: Aborted met The Spiced Icon, Dead Cult.
0: Ja, bijna goede volgorde, maar...
1: Nee, komt helemaal goed. Het laatste setje alweer. Zonde. Maar ja, ik vond het wel heel vet en het is echt tof dat jullie er waren.
0: Ja, echt. Oh. Nou, ze zijn er gelukkig nog steeds. En dan goed, zit jij straks nog een tijdje met ze. Jullie hebben natuurlijk nu een paar hele vette shows gehad. En staat voor de komende tijd voor jullie nog iets op programma?
2: 18 oktober spelen we in Musicon in Den Haag.
0: Oh, dat is wel een hele vette venue ook.
2: Ja, zeker. Nice. Ja. Met wie staan we daar ook weer?
3: Sowieso met White Knuckle Grip. Uit mijn hoofd met Anglemore. Maar dat, ik zie een t-shirt.
4: Ja, het is echt zo'n klassieke hardcore matinee line-up met 6, 7, 8 bands of zo.
5: Ja. Mm-hmm. Backhoe Loader zit erbij.
4: Ja.
3: Veel bands, kleine venue. En het wordt echt heel vet. Allemaal vette bands. Het is een verjaardagsfeestje van de gitarist, de bassist van White Knuckle Grip. Dus het wordt sowieso echt een feestje.
1: Kijk, nice. Dat wordt gezellig. Is er dan ook taart? Gaat het rondvliegen?
0: Oh jee, maar Jelle,
2: als
0: dat
2: taart is, dan gaat het rondvliegen,
0: Dat wordt echt één gigantische
4: dat wordt glijden.
1: Heb je nooit gekeken naar die live shows van Steve Aoki? Standaard, gewoon zo'n fucking grote slagroomtaart. En dan staan er allemaal mensen in het publiek met een bord van, cake me. En dan moet hij van, het is het 10 meter of zo, proberen te gooien.
0: Ik heb er beeld bij, maar... Echt, die geur die eromheen gaat hangen.
5: Ik kan ontzettend goed gooien, want hij altijd raak.
1: Ja, daar heeft hij op geoefend. Maar als je het iedere show ook doet, dat... Ja. Maar goed. Lekker. Dat is een leuk line-up hier dan sowieso. En het laatste uur hebben we nog eventjes een heel stuk voor jullie om volledig te pluggen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ga jij nog een extra uurtje, half uurtje door?
1: Het laatste half uurtje hebben we nog.
0: Is het laatste uur?
1: Het laatste uur?
0: Ja.
1: Oh, laatste half uur. Sorry, laatste half uur.
0: Ik dacht al, wat ga jij nog doen, Jelle?
1: Ik ga zo fucking veel doen. Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, even kijken. Want jullie hadden een hele lijstje met leuke nummers meegenomen. Waaronder ook een van... het is al wel vrienden van de show, maar ze zijn er nog niet geweest. Namelijk All for Nothing. Maar die kwam volgens mij ook bij jullie uit de regio.
5: Dat klopt, ja. Dat is zeker.
0: Ook een moment waar jullie al een keertje mee samen hebben gespeeld...
5: Nee, dat nog niet.
0: Oeh, dat zou een hele toffe combinatie
5: lijkt me
0: ook
5: zijn. Heel vet om met hen te spelen, ja. Zeker.
1: En ze zijn nu weer langzaam een beetje volgens mij bezig. Het, ja. Ze hebben een showtje gedaan ergens in Duitsland.
0: En ook in Nederland weer laatst.
1: Ja, serieus?
0: Ja, daar zou ik naartoe gaan.
5: Die heb ik helaas moeten missen.
0: Ja, ik ook.
1: In de beuken inderdaad, stonden ze.
5: Heel zuur.
1: Oh, gemiste kans. Nee, in ieder geval, wat geen gemiste kans is Push Through van All for Nothing.

0: Ja, All for Nothing, Push Through. En dat is echt een heel leuk bruggetje naar iets. Want er werd net al heel even over gesproken dat het toch wel tof zou zijn om Tiger Knight een combinatiekeertje met ze te zien. Ja. Maar er zijn ook andere combinaties gelegd. Met onder andere een band die ergens in het nieuwe jaar bij ons hier komt staan, Rides. Want jullie hebben met Louisa van Rides natuurlijk ook een keertje een samenwerking gedaan. Staat er voor jullie in de toekomst ook al nog iets gepland met een andere vocalist of een ander bandlid van een andere band om iets te doen? Mocht je er iets over zeggen?
1: Er wordt al eens gekeken inderdaad.
2: Zijn wel ideeën over, maar wij gaan er nog niks over zeggen.
1: Spannend.
0: Dan weten we in ieder geval dat het er wel aan zit te komen.
1: Ja, sowieso de nieuwe opnames.
0: Ik kan niet wachten.
1: Toch moet je even wachten.
0: Ja,
1: en als er iets van uitkomt, laat het ons vooral weten. Hè, want dan we met alle liefde nemen we het mee en zenden we het uit.
0: Dat sowieso.
2: Gaan we zeker doen.
1: Top. Dan gaan we zo de reclame erin. En we hadden nog wat extra tijd over, dus dan moet ik er toch nog wat ingooien. Dus dan maar een stukje schaamteloze zelfpromotie. En dit is Soothing Crew met Self Love Manifesto.

0: Kink Distortion. Op 14 november gaan de Hells Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week had ik eigenlijk een andere band meegenomen, maar toen bedacht ik me last minute ineens van shit, volgens mij heb ik die vorig seizoen al gebruikt. En ja, even gezocht en inderdaad, dan heb ik een probleem, want hoe ga ik echt letterlijk last minute nog even snel een ander nummer of een andere band erin fietsen. Maar gelukkig heb ik ergens nog een schaduwlijstje met allemaal leuke bands en allemaal leuke nummers staan. En ook nog een van mijn favo-bands en albums. En ja, dan neem ik die maar gewoon mee, want volgens mij hebben we daar zelfs nog nooit wat van gedraaid verder. Dus dan moet het wel een keertje. En we duiken ook weer eventjes een stuk terug de tijd in. Om precies te zijn naar september 2001. En ik kom er ook echt per toeval achter dat volgende maand dit album alweer 25 jaar bestaat. Waar blijft die tijd? Ik weet het niet. Maar ja, wat voor album was dat zeg? Blood in the Ink heette het. En het zorgde voor een nieuw geluid binnen hardcore en ook de oude metalcore. Het was lomp, hard, recht in je smoel. En voeg erbij nog eens een bak aan agressieve vocalen aan toe. Ja, dan heb je echt een geweldige mix. Met een paar gewoon simpele, maar effectieve breakdowns. Ja, en je hebt een plaat die de tand destijds naar mijn ogen met gemak kan doorstaan. En zelfs zo erg dat ik volgens mij thuis een stuk of 3-4 verschillende edities en kleurstellingen van de LP heb liggen. En mocht er ergens nog eentje zijn die ik niet heb, dus die niet zwart, niet rood en niet transparant is, laat het me weten, ik moet hem hebben. Maar ja, goed, last minute is nog eventjes een switch, maar wel echt een hele lekkere en fucking harde. Dus graag gedaan bij deze. Deze week is mijn gevonden oorwerp Until the End met Finger on the Trigger.

0: Ja, Until the End, Finger on the Trigger. Een van mijn favoriete albums aller tijden. Die er last minute nog even ingefietst wordt. Hartstikke lekker. En wat ook nog steeds lekker is, is dat we de dames en heren van Tiger Knife hier nog steeds aan de tafel hebben. En begin dit jaar hebben jullie eventjes een transitie hierdoor gemaakt. Nieuwe line-up. En ineens was een nieuwe bassist daar. Hoe hebben jullie die zo erbij weten te krijgen? Of beter gezegd, hoe ben je erbij gekomen?
1: Ja, ik zei net ook al even, ik ben een beetje mijn stoutste droom aan het leven. Ik had mezelf begin dit jaar ergens bedacht van, nou, wat wil ik nu als bassist eigenlijk op podium brengen? Mm-hmm. En waar ik ooit eens begon met het idee van, oh, ik wil jazz en ik wil funk maken. Dacht ik, ja, ik wil ook gewoon chaos maken. En ik wil eigenlijk maken waar ik zelf voor naar buiten ga, waar ik zelf voor naar de shows ga. En dat is toch gewoon de hardcore en de core genres. En toen was daar op Instagram een post van een band die ik net was gaan volgen, van Tiger Knife dus. Wij zoeken een nieuwe bassist. En die kwam één keer voorbij. En toen dacht ik, nee, dat is wel gegrepen voor mij. En toen kwam die een tweede keer voorbij. En toen dacht ik, fuck it. Ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ik stuur een berichtje. En ja, volgens mij...
0: En zo geschieden.
1: Ja, zo geschieden.
0: En hoe was dat voor jullie met ineens een nieuwe bassist erbij?
2: Het klikte eigenlijk gelijk best wel goed. En ik weet nog, de eerste ontmoeting gaven Tim en Thomas elkaar een handshake. En daar kwam zo'n mooi geluid uit. Zo, pats!
0: Oeh, zo'n goeie.
2: Toen dachten we al van, dit is een saai, man.
0: Ja, die moet je ook maar één keer doen, hè? Daarna gewoon, want daarna werk je niet meer.
2: Daarom, ja. En Tim zei inderdaad nog dat hij een beetje onzeker was over of hij wel zo snel kon spelen. Maar ja, wij hadden een tour om te spelen. Dus we zeiden, je gaat maar beter gewoon leren. Hij is meegegaan op die tour. En dat was allemaal helemaal koek en ei. En,
3: Gelijk een vuurdoop.
0: En dat was het tour van, hoeveel shows zat er elkaar?
2: Was dat die lange?
4: Vijf dagen, donderdag tot en met maandag. 5 shows achter elkaar door heel Nederland. Nog showtje in Duitsland.
1: Elke avond spelen.
0: Lekker. Dan zit het er daarna wel goed in, denk ik.
1: Dat zit het er daarna wel goed in.
0: Helemaal top. Nee, daar wil ik straks nog eventjes wat meer van horen. Maar we gaan eerst weer luisteren naar een van de nummers die door jullie aangedragen is. Dit is Foes met Free of Them.

0: Porsche.
1: Ja, en als je goed hebt geluisterd bij, bij Foes, dan hoor je ook waar, waar de piepjes en dergelijke van de gitaar bij Tiger Knife vandaan komen.
2: Ja, zeker.
1: Goede inspiratie. Ik ken de band nog niet, maar ik vind het wel vet.
2: Ja, het is een vette band. Hè. Ja, het is gewoon heel veel chaos en energie. Dus dat proberen wij ook soms te bereiken. Wow. Ik heb ook net het nieuwe pedaal van Alpha Wolf aangeschaft, die Noise. Dus daar kan je ook lekker veel herrie mee maken.
1: Was dat die hele distorted, vieze, hoge...
2: Klopt, ja. Ja, die octaver eigenlijk, ja. dat die omhoog schiet. Het is eigenlijk die Digitech Whammy, maar dan nog met chaos en noise erbij.
1: Lekker, lekker. Godsamme. En hoe groot wordt uiteindelijk je pedalboard?
2: Ja, ik moet nu al oppassen, want hij wordt al best wel groot. Dus, maar ik zie elke keer weer nieuwe pedalen die ik erbij wil om nog meer vuige riffs te maken.
1: Lekker, altijd fijn. Ja, en het is ook wel mooi om te zien dat ondanks dat je de enige gitarist bent, dat je wel meerdere laagjes door de verschillende pedalen heen kan maken. Dus kudos. En,
2: thanks.
1: En voor zover gitaarneurden van Live en Puur. We zitten alweer tegen het einde aan van de uitzending. En dat gaat allemaal rete snel hierin. We hebben straks in ieder geval nog even een stukje voor jullie, dat jullie alles eruit mogen pluggen qua wat jullie de komende tijd hebben staan, waar mensen jullie kunnen vinden en dergelijke. En ook de shirts natuurlijk, die we van jullie gekregen hebben. Super thanks daarvoor. Dat vind ik altijd heel erg chill. Want ik kom veel te weinig op shows helaas. Sorry. Maar goed, dat is voor later. Nee, we gaan nog eventjes luisteren naar een van de dingen die ik van de week heb gevonden. Een Belgische, een beetje trash crossover band. Die in het voorprogramma staat van een van de shows van State Power. Ik denk, dat moet ik allemaal even gaan luisteren. En dit was wel heel erg lekker. Dit is Shaolin met Swamp Dweller.

0: Oh, wat vet dit. Lekkere nieuwe vondsten, Shannon. Dus thanks State Power voor het zetten van deze band in je voorprogramma. En daardoor dat ik het ook ken. En ja, het pluggedeelte, één groot reclameblok eigenlijk voor jullie. Waar kunnen luisteraars jullie vinden? Waarom? En wat staat er allemaal op? Waar zijn jullie de komende tijd te vinden? Etcetera, etcetera. Brand los.
1: Dat zijn veel vragen tegelijkertijd. Ik denk dat het beste beginnen is de website. Tugknifeband.com. Sowieso ook op Instagram. Er komen nieuwe shows aan ook. 18 oktober was net al even geplucht in Musicon. Er zit nog meer aan te komen. We zijn sowieso ook beschikbaar voor bookings. Dus als je denkt, Tiger Knife moet op mijn line-up, mail ons. tigerknifeband@gmail.com en dan...
2: DM ons via Instagram mag ook.
1: DM ons via Instagram mag ook. DM. Stuur een postduif. het mag allemaal, als het ons maar bereikt. Check ook sowieso Spotify. Daar staan die twee nieuwe singles op. Mm-hmm. En hou die ruimte ook in de gaten voor meer.
2: Zeker. TikTok heb ik ook nog. TikTok dansjes.
3: Er komt zeker een keer naar een show.
0: Dat lijkt me goed.
2: Ja, dat staat dat op nummer 1.
4: Als je één ding van alles moet kiezen om te doen bij ons, neem je vrienden mee. Kom lekker naar een show toe.
2: Carpoolen, alles.
3: Je mag met me meerijden.
2: Ja.
4: Jullie. Tigerknife@gmail.com of je mee mag rijden.
1: Je mag helpen showen, je mag helpen opbouwen.
2: Gebruik die meereiskorting van NS. Weet je, let's go.
0: Ik hoor het al, hier wordt even goed gesocialized ook uiteindelijk met alles en iedereen. Dus dat lijkt me een hartstikke goed plan om te doen. En dan hebben we nog één nummer van jullie lijstje die het nog heeft gehaald. Dat is Boundaries. Is Survived By. Laat me gewoon lekker gaan luisteren. En dan daarnaast alweer bij het einde. Tot zo.

Boundaries is survived by, zoals hij zelf ook al schreeuwde. Ja, en zo zitten we stiekem alweer aan het einde. Inderdaad. Aan het einde van de uitzending vandaag. Het gaat weer retensnel allemaal. Volgende week nieuwe kansen, nieuwe band. Namelijk Graaf Landgraaf. We hebben ze ook al gesproken op Jera On Air. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze het hier bij ons in de huiskamer gaan doen. Ja, en dan rest mij nog maar één dingetje. Namelijk Tiger Knife. Dames en heren, hartstikke bedankt voor vanavond. Het was echt super vet. En hopelijk kan ik jullie binnenkort eventjes live een keertje mee gaan pikken. En Yannick natuurlijk wel hartstikke bedankt voor het geluid. En Davy en Demi voor de socials. En natuurlijk ook Remy en Theo vanuit Studio Jottem. Thanks dat we hier weer alles konden doen. En ja, normaal zeg ik dan altijd, Hanne, jij ook hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Maar die is alweer naar huis toe. En beterschap in ieder geval. En hopelijk dat deze week voor je mee gaat vallen. En we sluiten zoals iedere week af met de laatste kans van Remy. Wat heeft hij nu weer meegebracht? En als het positief is, dan mag hij volgende week weer. En jullie horen ons in ieder geval volgende week. Hoi!

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center Demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: King. Distortion.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: www.secondlove.nl/business.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AfroTros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Sportlife.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
16: Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
10: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank San Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Kink.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal... of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven.
0: Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado. Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Distortion.